0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Okay, headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus. Hofuitspraak het geen regstreekse uitwerking op NGV wet en kommer oor hoë vlakke van ingevoerde suiker.

0: Dit is Roxette en How Do You Do? Goedemorgen, welkom bij Afskop. Het is 7:30 en tijd voor jou sport. Zo met Johan Ferreira.
1: Hier die sport wordt aan jou gebring door King Cars, jouw familie en die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Meneer Ferreira, goedemorgen. Hoe gaan we met jou vandaag?
2: Ja, goeiemorgen julle, dit gaan goed. En hoe gaan dit al by julle?
0: Hoorie, fenomenaal, dankie. Ons is al by Dinsdag.
2: Ja, ons beweeg vorentoe, dit is al vertel. Kom ons kyk na die wêreld van sport. Ek het nummer 63 van die Indiese Premierliga in Chennai. Was tussen die Super Kings en Sunrisers Hyderabad. Super Kings 180-7 van hulle toegelate 20 bulbeerte. Sunrisers Hyderabad het dit suksesvol gejaag danksy Ishan Kishan wat derde kom kolf het. Hy het 70 gemaak van 47 balle, 7-4 en 3-6 in sy kolfbeurt. En dan weer eens, rol wat gespeel is deur Heinrich Klaassen, 47 van 26 balle, 6-4 en 2-6. Dit het help dat Sunrisers 181-5 aanteken met 6 balle wat nog oorgebly het. En dit is een wen vir hulle dan met 5 paaltjies. Onveranderd bo aan die punteleer met RCB, Royal Challengers Bengaluru. 9 gewen, 4 verloor, dit is uit die 13 wedstrijde wat hulle achter die blad het, 18 punte, dit is een gaping van 2, ten die Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad in posities 2 en 3. Chennai 6e uit 10 spanne na die nederlaag gister, 6 gewen en 7 verloor. Dan is daar natuurlijk die groot besprekingspunt oor wie wen die Premier Liga in die seisoen.

0: Bok Radio
1: ook op Bok TV.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
4: Het is nou 12:30, goeiemiddag. Die DA sê die verspreiding van onwettige vuurwapens blaas 'n vlaag van dodelike geweld in die Weskaap aan. Dit volg na massa skietvoorvalle in Kuilsrivier en Franshoek oor die naweek waar tydens 7 mense dood is. Die party voer aan vuurwapens oorstroom steeds die gemeenskappe. Benedicta van Minnen van die party doen 'n beroep op uitgebreide polisieeringsmagte vir bekwame provinsiale en plaaslike owerhede om te help om onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad aan te spreek. In die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê die brand in Beinskloof is grootliks onder beheer na brandbestryders se intensiewe pogings verlede nag. Geen skade aan eiendom of verlies aan voortbestaan is aangekom by provinsiale en plaaslike owerhede om te help om onwettige vuurwapens en georganiseerde misdaad aan te spreek. In die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê die brand in Beinskloof is grootliks onder beheer na brandbestryders se intensiewe pogings verlede nag. Geen skade aan eiendom of verlies aan voortbestaan is aangemeld nie. Die munisipaliteit se

Dis Damian Beer, Awesome In, Awesome Out. Bokradio 25 minute voor 3. Nou die reisende skaatser het sy opgewondenheid gedeel nadat plaaslike inwoners in groot getalle opgedaag het om sy avontuur deur Suid-Afrika te ondersteun.

0: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duplooy.
1: Die boeren waren vereen en alles bij elkaar. Onder bij de coöperatie.

0: Je hebt er alternatief Bok Radio, Bok TV. Dit is Bob Sinclair Love Generation.
1: Ja, dat was een lekker throwback. Nou, van een laatste goeie keer hoor.
0: You're welcome.
1: Of wat ik nou denk in mijn kop, het is... Ek kan nie fluitie.
2: Kan jy nie?
0: Ek kan ook nie fluitie. Okay, so, ons is bezig met een lekker spieliekie. Ons probeer jou werk raai of jou loopbaan raai met drie woorde. Jou werk of jou loopbaan omskryf in drie woorde. Eerste een, klip verkoop een kombuis. Kom van Chaminade.
1: Granietblaaie.
0: Ja.
1: Soos dit is soos marble graniet.
2: Absoluut, ja.
1: Dit is al wat ek kan denk, want wat anders kom in die klip?
0: Ek kan nie denk aan die rechte naam nie, maar kombuis oordiener.
1: Jy smous met kombuise.
0: Maar kom loer daar met my, ek het gerd op nodig. Jaco, lyne verf pad.
1: Jy verf lyne
0: in die pad.
1: Ek voel, surely is dit nie so eenvoudig, maar dit is al wat ek lyne verf pad.
0: Of het gewone verwer met een probleem. Esta sê, rij verhoudings verkoope.
1: Dit is rep.
0: Dit is rep. 100% moet een rep wees.
1: Het moet. Wat anders?
0: Anton en Wanda, vernootskap hier so, vrijdag elke dag.
2: Afgetree.
1: Ek wil julle werk, he.
0: En dan nog een van jou voor die sport. Is het Karen. En sy het gesê, en haakie, most hated, noukeurig georganiseerd vastberade. Yes, jy kan menigte dinge doen. Of ek het twee.
1: Okay.
0: Tally sales, HR.
1: Ek voel is HR.
2: Wat van ex-girlfriend?
0: Nee, was gediek om was nie. Okay, jy kan soms speel vir ons jou werk beskryf in drie woorde en diegene wat ons nou al reeds gedoen het, laat weet ons of ons enigszins reg is. Van nou eers, tyd vir jou sport.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok sport.
0: En een man wat ook sy loop ons beskryf is noukeurig georganiseerd en vastberade. Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
4: Nou, goeiemiddag, dit is absoluut waarheid. Praat en verkoop.
0: Net so, wat verkoop jy?
4: Wat verkoop ek nie? Gewis val jy dit, wat verkoop vir haar nie?
0: Alles wat hy in sy handen kan kry.
4: Ek verkoop woorde en myself. So ja, dit is dan wat van wat ek kan praat en verkoop.
0: Net so, wat verkoop jy?
4: Wat verkoop ek nie? Gewis val jy dit, wat verkoop vir haar nie?
0: Alles wat hy in sy handen kan kry.
4: Ek verkoop woorde en myself. So ja, dit is dan wat van wat ek kapasiteit en wat die tyd van die dag. Maar ja.

0: RSG.co.za, deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie

0: Dat is Bob Marley en de Wailers. Three Little Birds. Je is boeken rond in je golf van je GFM. Het is je betere alternatief. Dit is eindelijk neergebrengd door NMI, de Jutta. En die stem is en die Ollie zit gewend.
1: Hey!
0: Voor Polly en voor Molly.
1: Ah, sorry. Ik heb ervan.
0: Dan, net zo na jouw nies, gaan ons jouw vastvrouw doen. Jouw muziek vastvrouw, wat gefocust is op net één kunstenaar. En het is een plaatselijke kunstenaar.
1: Dit is ons koningin van pop in Afrika.
0: Yes, Jonita Du Plessis. En die ding is, jij gaan kop aan kop tegen Lulu.
1: Ja.
0: So, jy krijg die selfe vrou wat hulle gekry het vroeger vandag. Nou, ons het een paar inskrywings al reeds, maar jy kan nog steeds jou naam in die hoed gooi. Welk is jou nou beter en dan kies ons jou. Wat jy moet doen is, jy moet die stemnota stuur waar jy gaan.
1: Of Adario.
0: Of enige brabbel van Jonita. 074-2009-89. En as jy vir Lulu kan klop in die vast vrou, is jy deur.
1: Ja, so jou, dan, jy moet vir Lulu klop eerstens, dan word jou telling neergeskryf, en dan gaan jy op die boonste leer, wat is die telling board lê, en dan moet jy hoop niemand anders, daar is die woord, en dan moet jy hoop niemand al jou van die,
2: en as jy vrijdag wegstap aan Amakulu, gaan ek beslis jou beste maatje wees.
0: Ja, ons allemaal gaan, ons sal,
1: kom deel,
0: al jou verjaarsdag shoutouts doen. Okay, so 074-2009-89, is Liani Mai, ek moes eindelijk nou jy net al gespeel het, maar is Liani Mai, as ek tyd kon terugdraai, gaan ons kry tot by die nies.

0: terug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn het is het tijd ons verwelkom vanuit West Londen, die enigste, Johan Ferreira.
2: Ja, dit is die waarheid, Koenraad is nou in West Londen, dit is een feit. Goeienaand allemaal, laaste sportverslag vir die dag. Ons begin met die rugbybepalings wat al reeds beskikbaar gestel is vir die Verenigde Rugby Kampioenskap, ten spyte van die feit dat ons nog besig is met die huidige seisoen en die uitklopfase wat op pad is, nie hierdie naweek nie, maar volgende naweek. So ons begin dan vrijdag 25 September, dis waar die Stormers ook in aksie sal wees met die wegwedstryd en met die rugbybepalings wat al reeds beskikbaar gestel is vir die Verenigde Rugby Kampioenskap, ten spyte van die feit dat ons nog besig is met die huidige seisoen en die uitklopfase wat op pad is, nie hierdie naweek nie, maar volgende naweek. So ons begin dan vrijdag 25 September, dis waar die Stormers ook in aksie sal wees met die wegwedstryd teen Connacht, dit is by Gal.

Ach, wat een goeie liekie. Ek wens ek was sy, Zionay Simon, een bykie vroeger was sy hier gewees en lekker saam met Lulu gekeier met een ander liekie van haar braai brooikie. Ja, nee, sy is bezig om groot muziek te maak en natuurlijk, jy moet haar gaan volg op al die sociale media platforms. Ons is nog nie klaar gekeier nie, bly ingeskakel. Hier is Snotkop.

0: Pietman Geldenhuys met Mesmeraai, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Wayne, De Wet, ons speel Vet Koek, Paleis, Boeboe, Oom Frik, Tannie Poppy vanavond en Worsie, hulle twee is weer vanavond besig met mekaar. Tannie Poppy sê dat sy en Api raak een bykies bekommerd oor Worsie. Dit was die vraag natuurlijk geweest, dit was die gedeelte geweest. Heel wat boodskapies wat ingekom het met diezelfde antwoorde, dit is een van hulle, goeienaand Skippy.
1: Dan vriend, omdat hy nog geen girlfriend het nie.
0: Daar sê baie, baie dankie Skippy, maar dit is ongelukkig nie die correcte antwoord nie. Hier is Cheryl, goeienaand Cheryl.
2: Naan Brent, sy is bekommerd omdat hy nog nie een meisie het nie.
0: Baie dankie, maar dit is ongelukkig nie die correcte antwoord nie.

0: Review.
1: Als die zon die nacht doet zien zijn, in een nieuwe dag voor jou ben, mag glimlach uit jouw spoel, in die ochtend duizend stroproep, mag vreugde verzadig opvol, die slaggaten waarin jij strijkel, mag je jubel tot bij jou doen, en mag je nooit ooit

0: ook op Bok TV.
1: Stop kop nog een dop, ons drink op die nou. Hou vas aan die glas, ons kop stof saam jou.